Sammy staat die land voor babbereer en ben hem al lorgen is van te na. Ze zat er loog, vongen rief, vlugen met hem roog, van weer op vier.